0: Man City hoyo hoyo.
1: Kan man bausi.
0: Is hij leeg stellen, man?
1: Rana Jonkos.
0: Tatana Jonkos, maar ik kom om jullie kwijt.
1: Ah, nee, je mag hem niet laten passen.
0: Ewan Mashela mgangeni mtiru munume vekiseke kunyume hiyo na mgevelalo.
1: Ah, Mashela mashiko hazi. Na kuungwa hako we. Amba ya pushala pushala wa Mashela kake mgevela yu mungu.
0: Yesho.
1: Ya, ila makungu magako. Sengsena. Kutaka kukensa.
0: I'm going to go to the house.
1: Nko. Anima.